Dat er fijn, vraiment. Veel moe, ja, het is veel moe. Ik ga naar werk, mijn persoon zal het. Allemaal is het een liam. Ik weet, peva film bear. Met dat is je, in mijn klas zal het dus gaan naar werk drijfraas. Petra zo, Petra nu kent ken maat. Wel, niet doet zo bien kinon. Pissegur a je, ze waar, koos de waarheid eet kwiet. Ik wil ons gwelet. A tout de lavoir in wakit pen de ben maro, a vela mas de vaide wa nemet o kousket, e pat a noun teg vit convet, a vela la belle au bois dormant, an a Henry Jenner as o deud en dro a roed a poc da yes da naka de beo da re, met e dies kin an, e vesh kol ur yes, tos pen de ben, ad la kad, sit u niske kal sa gomz, nemet a pamfit rondus en dregontes, a gomsk carnivorek. And in the gavum ket kalsa achon. A vishu on his bed yal hazu achon, a gude non his gebet. Kellen carnivorek scolius ube dies a tau. On his language board, o de scrivet Arno Denu de square. Arno Denu evel re Gallic, be Almonic, be Spaniolic. Agis in press davon, agis is a guden. Evel. Nus get a waller of Ugali pressed over and dry, ne helum get grey arch on of it on dry. Met a tau im homo clask. Situ Kernevig Dreivras is obit kelenit er skolu, evel and dra uspen an implijonser. Ag nus get kalsa Kernevig canerbet var a skin gomps per a skin well tos tommy bed. Met trau mad, trau von var auk. Niver een doet is songe de om, non is get niver een helm santoet, is as kals meer gedoet de gomse carnivore get guachal. Ik was er point ma hanevers in pepini a gomse carnivore, met pas bramant, toet ze din lava osterken George, of, oh, comment se rende gojo carnivore, ouzin, re jawang, en daar is ook plezius kinon. On is songe devil just, meur a vache. Da sevel skolju evel skolju diwon. Ag evel a skolju e bogembre. Men neket eas. Ag unabeg nuket eas, kelni verg, memis mas eo bion, as eo ir. Eo uspen kon kilomet ir. Setu ma savam a skol, unon, eo ang bezo e kreis. Memis tra eo ir kinon, evit mond a skol, des bep tu. Met imamo klas gatau. Eur pas mat in a rauk, azo evel a mislvaret deoch, an onoju streat. Pepini a veilen draai. Pepini a zegemeren draai. Non is gebet toot o klem o levaat. Oh, e meino kusta mioch, bis du jes. Bis ik weer, e maum o lakad ur blaken, beb gwash ma teun on re goos, pe re zu, an e goos ket mioch lakad du jesek. A handal eo var internet evel ma veler carnivorek. Ag oman is es Dowler, a helis paca, is as kals meoch eget du, met a reis ezo, puesus. Situ, eshu.